elke aardse vreugde in fris. Eindelijk nietig wordt vermijd.

Dit was die Londense Filharmoniese Koor en Orkest en die Amen Koor van die Baptiste Kerk, wat die program begin het met To God Be the Glory, aan God alle eer. Nou vir nog een loflied, wat vooral op Palmsondag gehoor word, en vandag is dit een instrumentale weergawe van die bekende All Glory, Lord and Honor, en dit word gespeeld deur lede van die Roemeense Nationale Orkest.

En die broodgebreek, een verwerking van Neil van der Watt, is gesing door Cantamus Corde, onder leiding van Renet Bouwer. En keer op keer kom ek terug na die energieke gemeentesang van die NG Kerk Overkruin in Pretoria. Hulle sing, besing die lof van Jesus.

Trompetspeler Colin Hopley het Hoe Groot Is U gespeel. Terloops, Hoe Groot Is U, How Great The Art, is gebaseer op een Sweedse gedig van Karl Boberg. Is later na Engels vertaal as How Great Thou Art. Een baie mooi weergawe van God Leads His Dear Children Along word gesing door Sela, een Amerikaanse vokale trio. Die naam Sela kom uit die psalms en kan gesien word as een uitnodiging om stil te word.

God Leads His Dear Children Along is gesing deur die Amerikaanse vokale trio Selah. Van die Amerikaanse trio na die Amerikaanse manne ensemble Christian Edition en hulle sing Vissers van Mense of in Engels dan Fishers of Men.

Die Stellenbosch Libertas Koor onder leiding van Johan de Villiers het alle oë wag op u oë heer van Pieter van der Westhuizen gesing. En voordat ek afsluit, speel ek graag iets van Mendelssohn. I Waited for the Lord, een van sy mooiste geestelike duette. Die tekst kom uit Psalm 40. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig. Hier sing Johannie van Oostrum en Alma Oosthuizen dit.

Dit was I Waited for the Lord, een geestelijke duet van Mendelssohn. Die duetpaar was Johannie van Oostrum en Alma Oosthuizen. En dan sluit ik vandaag af met He Will Hold Me Fast, een lied van vertrouwen en zekerheid dat God in moeilijke tijden daar is om te troosten en te helpen.

He Will Hold Me Fast is uitgevoerd door een Nederlandse christelijke koor met een voor mij onuitspreekbare naam, wat iets betekent zoals die Heere is groot. Die koor staan onder leiding van Arjan Wouters en een strijkorkest het saam met hulle opgetree. Nou ja toe, daarmee is dit dan eerst oor en uit van my kant af. Mag het goed gaan in die week wat voorlê en dan kom ons weer volgende sonoggend net na die 8 uur nuus by mekaar vir Loof die Heere. Groete, Magdalene.

ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Farisees hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet van in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. En deur die werking van die Heilige Gees gemeente, met dat jy mee ga kwa kamska. Mi kuye, o dam o, o koma nya o we, koma o ga. Mi kuye, o a o nya di we, ana koma kwe. Ta kuno hi ka he, kasu hi ka he, cha a, kwe kwa cha hi we, na di khode kiri a. Koma kwe, dala hi ka he mu, dama hi ka ka he. Tsapwe obe de tsausa ke tie go be tamane go to to nta dinga to a Moses kwala hi Egypte ka to go tsheisa na ga wa je te tie go be tamatenga wa ga yaka tromski Moses a ke yanu ya kheri nai Moses mkoinya Moses tama i total niki kheri na kwa nin kwena te te ya kam o to na ungwe Moses a ke yate nu tingate tuika kwa tsaka kwa te kwa to Moses mkilapra Moses manai ka manai ama te Moses ma lapra to a te ke tsaka kwa ingu tsan tsausa te muanya na kwa ama te ke ti ma kani ma tsan kara ana kwa tuka jauti tsa os watim ama kani ma tsan ana kwa Marto ante jirika sakya kwa mama. Te kwa kwa kasa. Moses manai lapera. Nde kwa nga kito di nga kasa. Moses mkisi kheri nae. Kaka na hito te kia reka. Tomu wada te muwa na hibe angaiki. Moses mkia kheri nae. Ti ame kuwa damu kwa. Uto te mi tuitu ya ka. Tuitu ya ka. Aki ya kheri nae Moses mki. Moses muwe muwa ambe. Te kaka na kia reka. Pesala muna din yenan tuanda. Nim kwam ya nyuweki amki ya kheri nahi awaka ntaka makungo gwere kumuka. Temuwa hako anguji. Ok. Kaka na toti gui drika kwe. Nako toti sika. Cham chani ma cha nyam. Cham kama treka ma. Cham kuma ma cha hinguji de. Yo kaka cha chani ma cha nyam. Ada tinga. Tomuwe nde uho anki kewele amata. Tezi kheri nahi, awa kha. Tezi kheri nahi, te kuma zi kheri kozi anki. Kuta ho, inge toti kheri. Totu nkawa toti nga. Na mibe aka chakunga ade teya dawe. Chakunga kunga kunga kunga cha haka mtotara nasi kheri ete awa kha. Nga dawe zi kheri ete nga, nga teya chaka dawe zi kheri ete nga. Na mibe aka sivere kha. Zi kheri ete nga dawe. Cha na mibe aka kunga. Te kheri ete anta. To a... Every day they die going. They die going to man. They keep heritage. I'm working. They ask myself if they are who you. They care get counting. Care get the count. They must take heritage na kwa seko. Heritage na kuno. Chai hisa ngad kwa chai. No meki that one karani to nta mu analysier. Ku adam kwa mi analysier. Na tamu yete. Ndau. Ntata koro kukagwe, ntata mua a kukagwe, ntata kwa kukagwe, ntata kwitwi kukagwa kuzi. Nime hito temu, tini kaboye tekwiri tangwe, to mua a dao zikheri na akama. Mosesi, oka tingwe Mosesi makawe, oka tingwe, lapera, ta Mosesi mangwane. Pasala muna tingena ntuenda kingwane, ama tsehi mibata, miti, kenima tingi, Ama khoma tanyoma tikunguta miti twa yise zikhandeta kanima kanqe unu
tekoma akube to aben. Tekoma atama tekoma akube. Nenga hito temu. Tewa nga kimieko. Ndewa na nwiki yisesima. Ntwa ya kwara ita temusa. Ndewa na atwa ya nwikwa yisesima. To akiri na abe kwe nwa akube. Ankwa na to akwara ana akote yi. Kani miyekwa. Yises minye ikwa na a. Akwa na yisesima kwara. Tengwe ki ngabe aja kwa kwe ka yisesima kwara ta. Ana kwa yi. No kakwa musa. Kakwa ana kwa yises aare ta. Akwa akwa kiara yi. No yises. Ako ane kwa ya ngayinu. Ako akwa na kidure. Kakwa ane yi ya otoro kwa yisesima kwara. Aja kwa huto kwara kumbe. Nge kakwa kwa tinsi kwa emu kahari ta. No kodi leke. Kani kwa na aha ji. And two down a quick to your man. To undo what is his story. Come screw shaking. Oh, who to do him at the karma? To come out for the Adam. He says, I get the way. Come screw shaking. Oh, me Ferriski, yet so carry on. After the Tacoman of the Adata. And let them take command at Adam. That wouldn't let me young gods. Then let our woe. He says, my anabem coma. Maki herited at our woe. Tonga koma geri Jesus magama aba kwana tsa koma a go tsa a gwe Jesus nritsa di kwe tsa tumbeta dokoma a tamsika tsa a de dawo nja dinta ka miende do Jesus ya geri nei dawo tsa ka kara to a te ya geri nei dawo Jesus mo nne ngam ku kwana ka ya nritsa tshunye iteki to a te ka te ono te khere kwiri nritsa ka I dawe, he says, Ravana and Jaya Tarakare. Not one day, you go. Tell them yet, who can you catch on to Tarapa? Tangam can call upon Catalapa, did not a day to come there, the Lapra to Tarakam and Tabak. Lapra tea, Tat Oro Kungu. Lapra, Muoko, Yisim, Yaherinaki, Dawe, Yamako, Nja Sama, Kota, Kumikwana. Nwe anki kung. Kheri na go oti kwe kwa na jaka. Kheri na go te go jeo go te na te iti kwe kwa na ki. Kha ama haja wo jaka inda. Ma akuto inda to di suere ma. Tu eni kera mu. Yize sa sa inja. Te ki kheri na idawa. Nwe ki ya kheri na ite. Mwese si mkisi kheri na ite. Ma mwese si kriye. Kani ma mwese si kriye no. Sa ama kwa kwa ite. Nem koma nuwa kure pasala muna tiye nintu na ki. Mama kriye, kani mama kriye nu, ama khabana ka kungu inza. Kye hiye kwa kama, kani ma cha kriita ma cha aaro na takati. Akwa cha nye ka cha hita ka cha kriyo rei kwe. To mwoto, te la para kwa omboro ngara teza kani ma te kao. Ta ma, mboro ngara te, te chani hii. Na orosa niko. Ti koma te. To miye te anta kato hiye kwa veta. Ma orosa niko na. Tela para kwa nye oiki ya hunu, omboro ngara te, oku ohe, onkamku ohe, onati ohe, tamaha, te anku jugati. Na orasa, orasa nko mu yu, orasa nko mu. Na cha mboro ngara, anta beri, dao kheri na kwa mku mchakwe yinko ti. Isa siti, nkamku, akura kwa cha mboro ngara. Kwe mboro ngara na sa, doti, tregu, kiankwa, mako mboro ngara te khoti. Ti khonk ngaye ga ti muwe ti khonk ti shaf khasusan khamende do kene manja te shama go kyar ki go do che ga kumo kyar ti e ti kama de ma te kumo kyar go da ti mod kyar grad to te ku sitai ta te her de te kyar sen ya no khana te ku te sitai tin te ku de ma yise sen ja sa da so te ku ta indo te chome pizza am kene manako na Onze vader, de yogara, wat in de hemel is, laat die naam heilig worden, laat die koninkrijk komen, laat die wel geschied, zoals in de hemel, net zo op de aarde. Geef ons vandaag ons dagelijkse brood en vergeef ons schuld. Zoals we zo geschillen naar ons vergeven, alleen ons niet verzoeken niet, maar verlos ons van die boze, want dan die bewoord die koninkrijk en die kracht en die heerlijke. Tot in eeuwigheid. Amen. Ga nu. Dinga de kwakwee. Tam was hem ta jam ginuima. Mooi kok aan je ruwe.
gane zao de guanam ku, gane manda miye, zao ha omboronga, ha ganem ki kasa nagu. Tabo, nimua ka ramua downs a gane matia sama hoi. Doabe, nizagati de heli. A mutu nas de lifted head at the miago. Toa, is a stairs, cruise a gram, oh my god, kawe antriha. Tamate munyan. Ya, aguja de kosa na huanu. Mandamia, Hamachaka, and Hamatuikus and Kum. Chadam, Hadam Boronga, Hamkira Kras and Ku. Hadogunu, Hamachaka Kum, Akogu. Akwan and Linda get their guns at Yuanis, Yen Yuanis Yen first near her. Mar as once on Sundas Belay, he has getrown a referder. He vergeven ons on Sundas and Reinach ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer dat ons nie. Gesondigheid nie, maak ons om tot alleenaar en sy woord nie in ons te ahoja te moe. Nie kere tja. O korosan o e, die kerem dek une ki gaamiet. O korosan amoti nu, ka dem borunga, oe kawaka tun kawako, ka kerem ki karano, kerem ha kwarana mawa. Tamaka muti yo, Nin here de Kwanaga, Nidata here de me, Kanemata and Boronga, Takaban Boronga, Tate or Adaha. Amen. Tingate Kanem Quetoe, take a canem quet at this and go take Kamano, take Kanem Twasio, Kanem Toto Tiha, take at the way Quay Karata, Tamarai into the caricate. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees in een eeuwige lewe. Ga dat het, dank Heer Jesus Christus, dat ons tijd het en geleentheid om U te kom aanbid. Heere, dan bid ek die mense wat nog nie geleentheid het nie. Heere, ons allemaal is U skepsel. Help om ons een dag van U baie goed en beter te kan verstaan. En ons allemaal wil graag u kinders wees. Dit vraag ik engel genade van Heer Jesus Christus. Amen. Wat gaan nu? Daar gaan nu. Denk aaka. Kore kuna. Gaan nu. Ja, oor dat we teken gaan.

Quando que na teu caso gatin quando di que aí teu camada teu tava até meia de nu não dá até meia já caro teu chakra inyota agora teu ngam chenim kim chenim a chakra ngam chamba chenim ngam minha coisa de doote tem que o como na yata no yoga chenim a teu ngam tinha de chamba chenim ngam minha coisa chau hiã chau tum com na maque kuwe hiye te kwa na ikara. Nga ta te ungui kwe. Toa tu kwe. Tintewe. Toa tu tamzika. Kwe chakara hiye tobe kuwa. Toa mua ka tu tamzika. Kwe na kuwe hiye kwe. Kami hita ti kwe na sika. Toa tu tamzika. Kwe na. Nga. Kwe na hiye kwe kuwa. Kami nga tewe kwa na. Tuye kwe de kre de kwana kai ti doka de a te ki twala go te hi de ti kon ten a kiye gom vers ma tuye korontier soi van af di 13 de versi a ki te kiye go te ki sa ni kwana ka te kwara andas ki te kanitam di onga an te kwara Te mua kwa kutuwa kwa kuhu chani mdekte wa tuwe naka kuhu bego hambe nja shama kwa te dao. Te siye kwa angani hito te chome ee mba te ya nyamota te haa khatu. Te ya oro takte ukwana te ya oro kwa khate krika. Ya na te kao na te uo jau kwa jikaro kwa to te koma a Kwere kwa na teo na kriya, kriya khakle hete kwa na ata na kriita. Khana, akwa na teki kala na kriiti. Mba te mkwi ma te, tre mtrunum, te ya hama kha oka, khate kriyeta, khate kreu kousa, khate kreu taakwe, te kreu kwa te kwenka. Kha kwisi tama, te ya kwarana ma. Tengo akari nukwoyo kwa mtuwenziki. Amen. En geestes vervoering was ons dit vir God. As ons by ons verstand is, is ons dit vir die Here. Die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die inzicht gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken, dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, so dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. En uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude dinge is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is een werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op
als Gesandte van Christus. En dit is God, wat door ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God, wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur sy vryspreek kan wees. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. Nikite en jamiete. An aga. Tat agwenu. Nanu te kanim di. An agwe. Kanim di. Ate teo. Te koma adem. Ten aga kwenye ten an agwe de. Nanu te diwe. Te bun kwenye. Tingade nyambo kwiji. Sa a kretere kera koma anga sa kia. Ata mutin sa an akwa naka kui kwenu. Sa a sa an akwa nakwe. Kya nimdi. No, nin aane ka sa kwenye deti. Nanu cha, tun kwenu di. Cha cha khatibe. Tinga cha koma be agisi. Nda agi miye de ta te komu. Nda miye de agi kwa akwa la te koma anga. Cha, aane kwenye akwa ti. Sa diga ti khatibe khati an ko yana gwaino khati anta khatabe ta tun kondi ne adami ma hudo tenge bite koma di kwana aja ta koye masambe ta utaka hi ah ta nwen kondi sikara ta tsaka kondi ta nwen kondi khakam ta utaka hi ah ta nwen kondi sikara ta tsaka kondi ta nwen kondi khakam Tchakarakun.

11 uur het Amagwa XK FMK Bori Eshwaramatera Marats Berehum. Politieke partij die KwaZulu-Natal kweji ngwe shiki kaihe etekho gwe ngo kwarasen aan na koman kaihe ku aan ngo do kuita ngo koro kwe 4 november kwe awasite tsam zikam. Partij die ngkoro kwe kite goji taho no koro kwe komisie ngkaihe shiki te gwe no aki ngo hii te koro jiti sinu amukunda ikit an unkuji politike di ngwe kok amki kloma kunga dikim. Ngkwe shika polisa na aan kabere di aan politika partij di te mkuji politike dingwe kok amki kloma kunga dikim. Ngkwe shika polisa na aan kabere di aan politika partij di te matatin kwe na aan ngo

0: eerste maaltijd voor die koninkrijk op aarde en dat hij dit geeft aan wie hij wil. Zo niet, hè? Oh, meno, nim, warata kop meta, ata hissen, zo at, hè? Anissa, Anissa, kijk, goed, en Anissa, niet, hè? Tiem, hoe zie je dat? Zo niet, hè? Ata hissen dat je aankaat. Doe ik hem, twee gama aan. Nim, chalim, te hoekoma. Koma awo, ke hè? Aha kwana me khom e kitiya a ta khono ngema cha to kha kham khete ya kuyeki haleluya
1: amen
0: so ate aha gate chanema teko cha swisa to anje chanema cha swi to anje cha ke he cha kwen chanema cha khuruna gate te aha ka so ate koma gone bukaneser musupie ndane bukaneser musupie hereta so a musupie Anissa, Anissa, tiki an huwa ahiyati, Anissa tiki understand yati. So chanem kaya he, kama sui kuya. So te bibere ahaka kubte kia kutam. Chanema kuya sui yaku.
2: Yati o tera para chanem
3: a ekska FMP.
2: Bamba Xka FM Ezikate darate City of Hope kereke kwena am taku anta te twa kaisa chane ku anisha Tino ana te ezika kaisa chane ndi muteto ana chane ndi kwenye kicha tin ta irita chane ane a ndo te kama grika ra kha City of Hope kereke ane kwena ja tuna te swere ma nte kane kwesu kai kwin te dara khwate bisongo ka zumba ama City of Hope kereke ku ngokoman ama kibore kha ku kane kwen no am tare darano ama kham kere ki an kona ta te an ska ska fim kuswere mago nga kam siki platon ten bonga ntema kha te kha an tsa kama ko kere ki ku ta beno nji kha kona ji kha kene mku isu ngwa ka kona na ko tasen ka kona he
4: kam ju kum ka tama xka fm siki to dara de jongungu no riano nduveta
0: mafet war di kona kere ko arde and that hey that here and we are evil So I need to, oh, meno, nim, warata kop meta, ata hissen, so at, Anissa, Anissa kere, kutan Anissa, nik, tiem ho siya fata. So I need to, ata hissen dat ye anka. Do ke hem, tui kama an, nim, chanim, te ukoma. Koma awo, ke aha kwana me khom e kitiya a ta khono ngema cha to kha kham khete ya kuyeki haleluya
1: amen
0: so ate aha gate chanema teko cha swisa to anje chanema cha swi to anje cha ke he cha kwen chanema cha khuruna gate te aha ka so ate koma gone bukaneser musupie ndane bukaneser musupie hereta so a musupie Anissa, Anissa, tiki an huwa ahiyati, Anissa tiki understand yati. So chane mkaya he, kama sui kuya. So te bibere ahaka kubte kia kutam. Chane ma kuya sui yaku. Kunya kayaki. Na hono chane ma, mu, mi cha nao kama sui yata sui siki. Nao cha, kama yabaya oki kunya tere. Anje kama yabaya oki cha kunya tere eno. Cha chane ma kuruna ho. Do anje chane ma turuneka chasi a tebe chane se tin kaza na te tia huwa ma ni kwane ta ko chamu shupish na tebe ata te so te koma go nde ko ne ne ko ne ser khavana shushin he wo hereta amen
1: amen
0: that is the dream but ek konen ne ko ne ser khahate let it know for me eight belsasa Van geel raadgever en my koning kreeg is in staat om dit vir my uit te leen. Jy is daartoe in staat, want die geest van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, ook genoemd Belshazzar, een oomblik verstom gestaan, verbuister door sy gedachte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitleg jou ontstelt nie, Belshazzar. Daarom nie soefrie aan te gaan, maar sere my en kudino. Daniel, dat kan gees nog op het ding. Wauw. Jam kwee bietje neem per gehad aan hom joma. Halleluja.
3: Amen.
0: Zo goed wat ze aan, Anisa, Daniel, maar ach, maar sere maar, Daniel, mijn soefrie, ach, maar altijd je zweet, Daniel. Mijn arm, kan ik maar, Daniel, kiet hem maar. Daniel, mijn soepina kon aangre. Mijn soefrie, nikke, kom maar. Hou Daniel, gees nog op het ding. Wauw. Jam kwee bietje na te mom. Daarom ga ik naar Daniel. Hij is zo kreeg, hij is gewoon kato, hij is zwere maar hij is zakati. Maar hij is zwere, hij is zo kreeg. Ik ga hem aan en zei, toen ik er moet, hij is kom. Dat was zo kreeg, mijn zei ja, dat. Halleluja.
3: Amen.
0: Toen heeft Daniel, ook genoemd Belshazzar, een oomblik verstom gestaan. Belshazzar het geantwoord, I majesteit het die droom maar eerder op een vijand geslaan. Die uitleg op I teenstanders, die boom wat I gezien het, wat zo groot en sterk geword het, dat sy top aan de hemel geraak het, en wat oral op die aarde zichtbaar was, waarvan die blaren mooi en die vruchten groot was, en waarvan daar genoeg kos was vir die hele wereld. Waaronder die wilde dieren geblei en wie sy takke die vols nes gemaak het. Daarom Daniel, gaan we naar Yamahaya. My soekri ge, kjarri kara. Yamahaya, swere maar. My, imuwa ta muwa, my soekri ge. My iye he, mua ta oki, chiita imuwa te, tako kiao te, tako anisa kiao te, tako, oin dhape. Dako arwa anisa wo yata he. Ni he. Jara jitama janom orote. Ni he. Oho jitama ha. Som siate. Ni se. Ni ta I. Hasi u. Chasuri. Hasi u. Anke sweetin. Hasi u chasuri kara swee he. I my estate. Het a bach. A engel. A diamal. A sin afko. En hij het hase. Kap af. Die boom en verwoest het, maar bent een eister en een bronsband om zijn stom en laat dit in de grond blij, samen met de gras en de veld. Nebuchadnezzar moet s'nachts weer de dood naar gemaakt worden en van planten leef samen met de wilde dieren. Dit moet 7 tijdperk lang over hem komen. Zo niet moe, ik moe wat hij. Barata koma, nem engel, amaga twanako ya atama. Tako ya ahagaratam ni hek arohuiku. Ni hek komahuiku. Ni sidi, tikama, kia ye huaka. Umina ye, to aye dangwa woko hana ti veta. Swa ni musupi, nem engel, nem baratam ya musupi ete. That is the eightler. Ni kasi u. Asukrishu, Tasuri. I my estate, that is the besluit van die allerhoogste oor I. Ga ootse, teukwete. Nee, behe, kenem teukuma, haki kere hote. So Daniel Yamahaya, swere mate, num kacham sukri. I sal uit die menselijke samenleving uitgestoot word, en samen met die wilde dieren moet leef. Ootje, ga ook he, kan hem kleren he, ga ik kan hem kleren te. Nu kun je kijken, ga kleren hoe is dat? Daarom ga ik kleren sa. Nu, ook hoe je deed dat? Ga ik kleren, ata iya fata. Isal moet gras eet zoals beesten, en isal s'nachts die er die dood naar gemaakt wordt. Ga, dwa kaya bo ootje. Daarom ga, wanneer ik het aankijk, how queen at the ear hot. So I can imper hot a queen haki. That's all, Siva Tedberg. Lang were eco. Meh, make the hair. Come on, Ahati. Haki, Siva, Sisi, Kurina, Iago. So I make it a hag as I can imper at the way. Make over the deck, we are tied at the Angate. So I make Aha no seeker. Can you make a what? Totty, or be horn. So I can go at the way. Make ya and seeker. Arago ama. Miss some quen and quinacote, quanaha, quinacotes ama. Miss some quen and quinacote, quanaiman musa. I had one humpy at them. I had a humpy at them. So I hung her. Nebuchadnezzar, ya here. Can him clear, she were. But a Nebuchadnezzar, siafu. I'm here, a quane. So I can him a cow quaneca. So I can him a get him and the car what the quaneca way. Can him a. Kiago take when you got in some, take care of your quitter. So I can him a kiago take when you got in some, take a ham when you got data. Mara Angia can him a take a hasicano. Take Havana, take with your hiago. Upon a can him a. Meeting of Ganesser Macumahi. Down your Ganesser can him a agar, I see a query. Me some can a queer got in, cannot a queer. Humber Havana, I am queen. Humber Havana and McGain. I am telling you a commandant. Amen.
5: Amen.
0: Dann soll ich mut erken, dass die Allerhöchste Macht über all die Königreich auf die Erde und das hier an wie er will. Da hono, nun achate, ta ansa, dadi, kann ima, oma a wo, nun homke ege, acha kwanen, nun homke ege ting he, da ma manda kadi. So ata ima ansa nim te ukoma koma wo nim aha kwane koma komke kiti he manda kokwe tako khakwe khamtle yetemki haleluya
5: amen
0: so ata sito tsani wa go tsamono kanema ne hisi na khodi kanem ya ba go tui so anza te buya go ke tsam ne go khona doro hano ne go ne kwa hisen Of Nico can a query and Nico Quebe and get baby like a salmon. Can him clear her? And get Chanema Clarifata. Mim come a Hamasuisa. Don't quay, mother. I'm come a swishing. No cane, Chanema Clarifata. So Chanema Clarifata, Chanema Mua, where he's in bed answer. So I'm come on the steam can a day. Aquane, I'm come a swishing about Amster. Ofu. Am koma atams ka tsaya le kone kyanema kare hata fa he sina so kyanema koma wo koma mi khom ke kha kwana ke mi tsama ka kha kwana ke tsama haleluya
5: amen
0: di bafiel that the boom sa storm and the ground mut blay but ye ken that e konen herstel sal word so that e erken that the yemel regeer so ne kwana he Ni ya komita tamahane tsikame ni khome ke go hukaeta kwa nehe ni he ga bana ngo mna go kwa ne go wita go be no shawo go ka go wita haleluya
5: amen
0: tama ima asa ima ka o komiko go wita ima ka itam o mana ka tsire ndwana ta tsire haleluya
5: amen
0: tako ima a ba a go ne go a di tsane man ama ka sa manda Ima kama kwe ima saying ama kwa am jam kwe ima ima kama. Hani ima kau koma kwe hizi. Sa anda kia uhaba teko. Kia ya kambe sa mua tuwe ingi kia nishika. Sa kia ikala manda tuwe cha koma kwe. So cha koma kama ha koma cha kama. Haa di gom kwa cha kama ha. Koma cha kama. Hallelujah.
5: Amen.
0: Kani mtoyeji. Ni kwa nae komiko achi kama huwite. Kavana ima tubukego kwa nae huwita. Ima a asin that ye agat as e can erkin. Ima anje asin no. Im hiat and gravity. Honey, ima havana to buke. Ima anje ate am manda de tano. Darom e, my estate, Leicester na my rat. Break met e sonde and e honor her rectory. Doen wat recht is en bewijs barmhartigheid teenoor die wat and notice. Dan sal I voorspoed aanhou. Halleluja. Da gaan nou Daniel, gaan we naar aan dat keer. Agatje, nee, tjati, kom kat of tjati, tjati, kwee, tjie. Agatje, nien tebe he, hoe, kwa go nien tebe he, kwa go nien tebe he, kwa go nien o tjaka he, he tjaka goe a, tjou kama a, kama kwena a, nee kwena, kare na gata, kana ki dina tama ha, kama, nano, gavana ha, ha, eiha moa. Halleluja.
1: Amen.
0: So Daniel ga kana ma yama kwa ni kama ku ya ti aham beta. Halleluja.
1: Amen.
0: So kana ma kana mi ke yesi ndinwezi. So kana ma nta ka ho kuma ka ho watu be. Mara kana ma ke heta mkhadu ngwe ta mate mota si to te kunye. Kana ma ngwe tsaka ya ya ka te ke isesi mka. Dako kana ma ye gwe isesi ma tam am kuma tam kana ma da. Dako kunye ngwe. Anje ayi nanga cha isese mabuya to eta mchani wa tsamu amko matana. Cha kunya gwe, cha sa hako akunye. Cho ako ni na Daniel mka. Kani ma aha kara ngi ngi akam ne ka neser. Ni mporo nga cha yete ku ako ku nga ve cha yete. Ta ko tsaka he kama kwena kana ki tsana fatana. Kama kwena ku ni nga ve dia. Ku ni nga mko aka kwena ndeta. Nga no tsaka wana ka iha amuwa. Of ta khawana ak ay khara kunya mar alles het oor konne nib kaneser gekom na 12 maande terwyl hy op die dak van die paleis geloop het het hy gesê kyk net hoe groot is bab deur my groot mag het ek daarvan koningsstad gemaak tot my heer en roem haleluja daano am ka nib kaneser kumate ya minya muy beti ngoma tamhoma akha nguwa kwa I kara tem khomka tem dukutomka tem ngoma tam ne mum train mo muy am tamka am fer wakhang hangum am ka haya ata kuite muy be tin ya ta khoji ne mhomki tem kwa nam akha dimta khanta be khe banam kha haleluya 12 mandi ya khoyo tate aka ni kuria nyama khata sieva so yesterday ya se 12 mandi ki ya khoita atam nyama khata ko di ko kwa de de ha am kham no mai kham am ka tin no mai ya kho muve ti to en kara ha ema ta ko ma ya na te o sare ki to en kara ema haleluya
1: amen
0: ayet khase kayk net hoe groot is babel Mooi, we man is dat teuren, neem dorp van Babel, dat je het over min zei Babel, ga nu maar. Zij woord was nog niet koud niet. En toen kwam daar een stem uit de hemel. Daar is besluit koning Nebuchadnezzar, dat jij het uw koningschap van hef van woord. Dat kan nog altijd allemaal gaan, kwee het kwaraan. Nu is het kwee het kwee het kwee het Halleluja.
1: Amen.
0: Het water dat is aan achter nu achter zeker gewoon het halleluja. Zo neem je nu maar de water en dat je het dat je aankan neem je nu maar ham die twee achter zak we en neem je nu meer wat en met de hessen dan uit de hessen dat dat is zo kan je hem te aankan voor de poro de poro zo dat is het de koma kweren na Kiyamana chamte te ahagara ha. Moshe se tsaka te kuite ndeta. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yena ngi mtutu mti ya hitama ngi mtutu. Chwa te ate kwete khawana kwa na kha he. Ngi na kimi mboru nga hishi na. Nye. Ngi mchana moi te ve. Yo chane tsatu ya ha. Tsatu ya ha te ko kai ko kwade. Ta khonsa ya ne te bori. Na ho chane te ta mate ahaya de. Tak ami ka tuite ko ma ba te ni ta chana mi ati ni ta chana mi ati haleluya
1: amen
0: ta kono moses ba chana na moses ku na sima ako na sin tri ya to aka sin ako am dundum ka na shi ta ko tinde kai haleluya
1: amen
0: ta kono am dundum ana ata shi ya he ta kono am dundum ki tebe na ko yama chani ma Kenapa yang mahu tuat, komzika? Tiada nak apa tiada angkat. me na go di ate koma e kwa goma ko pum a me ta ko tinya ko ta ko ta go na na nyama ko aro kwa e a ma ta a ko ta ko ta go mo se se tsa ga tse tse tsa ku i tendeta tinyo tsa ka tsane ma ku i tendeta to te kom te o go sa nya e haleluya mara to kya rata be haleluya to kya rata a tsane ma to komta to kya rata a tsane ma to muta ta go no to ga bana a tsiisi na go haleluya ya he to te ko te u Seu caso não é para não ter. E aí, sal aí de mens leque a sama levam eit gestuurd word. En sama de wilde dieren moet leef. En gras moet eet. Soos beeste. Dit sal 7 tijdperk lang oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die allerhoogste mag het oor die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Nee, goeie, ate hessen dat hy gaat en gaat. Da de ga kunye kae da go ga dwa kae ve dwa ka re ko teng kana deta mme go he se ba kure na hishin da kana ma tla re khata no ata hishin na da go yo tsa a asa da de kana ma go ma wo ga ne go mpe a ga kwa ne ne go mpe ke teng he ka ma manda ka dia so ne go he ata ga se ba kure na hishin na Tahun ini mana, kahaku kah, aha, hampir dia kuyakin. Of the same of that one blood, it were Nebuchadnezzar hakom that hakom but were home kase is he is a demons like a samuel yang uitgestuurd en moes gras eet, soos beeste. Hy is nachts deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lang geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voël. Da khono nem ne te aga ni sebe kuri nyama kwa ye anisa da khono nyama ho ne bkane se ke se na he nem ta ma anisa kya ho kha ka ta ko ta ma se kya ho anisa da te aga zara di ka yo kha to the first castle that date for a bay was het ek ne bkane se na di yemal op gekyk om help En het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys. Ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer. Da gaan ons net saam hê. Nie net kan ons hom keer hier sy kom hê. Nie ek hom sê ek kry nie ek hom. Ja, aga, da gaan ons hom maar ek ho ta hom moe en ama ook kaak wa hom ata van jousa. Halleluja.
6: Amen.
0: Kaak wa ta van hom jousa. Kama agama, kama manu, kama hawa na kiare karabu ni kha. Takono kama, mwen te u kyanema, kama nguya hi. Mwen kyanema, okere oro kunya koma. Kama te u kyo, kama nguya hi. Mwen kyanema manda ki, kere wa hambe. Suwe ne bukanese riyama kwa musupia di kyanema mtaka ya. Saikonan krik bastan, oor al die geslagte. So neem kanen aga kwane he. Musobo na musobo atate. Takono te o laste te kia te verse 35. So hier my verse anisa te keke ha. Ten oor hom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit het besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom sê, wat doen u nie? Halleluja! So het ons nie gehad, ek kreeg dit oor gehad saam. Gaan kan hem ki, nie gom ek ek oonja god die kwena, hampe. So ek gaan, neem kan nese die jammer gaan soep hier. So ang nem kanem ki ni khom ke ki kunya ko ti kwena khube ange kanem ka le fata khuwa khama hetan hambe khama te ko so ena kanesa ra ti kuyate hay dun swas hay baslated medim yemol se mahte so anem chanema hiya to ham tereta khana kha ama ka tama khaise am khom kho tama ama ka tsi kho tama ha mahia so akin ke te qo qo ka te te qo qo ku am sika chanema qara hi satan se chatwasa en ata hi shine ta shitu so akone ne kaneser aka ama ka tama am khom kho manga anje chanema te ni ta hi sin satin ata hi shin so akone chanema qara hi lucifer take him engel toto tiya mana go toto anja oma ngabe kara chanim deta kumkwe kwana sika chanima nganye hana cha lucifer vecha demon cha satan cha devil no cha te sabe aka cha kwasa en ata hi sina he hallelujah
6: amen
0: akwana ne kanesa ngiti musupi aka aka ama aka tamange chanima tle khama chinza tan ata hi sin ni khomde kita ma chanima tle ni ta khama hi satin ata hi sin en met di mense op aarde so kwena homge gitama akurina chanema anje khama ke nita khama kwena he satin ata he sin dar es niman but hom dar fan kan bier ho en for hom kan se wat doen hi so hambe hambe kito tene ka neser me kuya de ke kasin chane ka neser ha kat hambe chanema koro ikoma hambe chanema ah koma chanchen de wa khahinya de ta Hallelujah.
6: Amen.
0: Chane manje tare khata neta ti he satine ata chane ma he. Chane ma tare ne saha ka ti kunwa kha sa nikwena. Chane ma ata ye. Chane ma tare aya ka ti tobi sa nikwena. Chane ma ata ye. Tuate mu. Chane ma kenu. Hambe chane ma ko wa gwa kwe. Tuwa chane ma kenu ma ah gore. Ndi wa chane tse kha hiya ti. Tuwa aya ne kene ser si an kra hiya. Tuwa dawe ti mtama mi kra hiya. Ti kwete hambe chane mki. De khure di kanem ki fa pale me dansi me tasi tu daniel satrah me abne khote te yam karata kana me dansi ne kyon kara he kanem ki ti mare so nem kanem ki ti kweta ma ti dunka isa nem kanem ki ti muka me ta ma moronga hampe kone ti khube so kanem ki total na kya he kasim tsau kunye so kanem ki me kon kya he kare so ne tama te aka ti Nebuchadnezzar tama ya mo khata kham ku ye chalem chin jae ka so ne tama Nebuchadnezzar a kham ku ye ko te tama Nebuchadnezzar ni te khama tae te ma tsongwa go khama tae te ma tsogo go ne kham ma da ko te kham ka ha tsamsi ne ko na tsong ne ama tsong te da ko ama kama ya tsamsi ka khama tae te ho he sen ta dan ke na mo e tsa tae te ho he sen ve ga ve kara nga ti tsa ti shu ya ta tsa ke ni hallelujah
6: amen
0: na ti anja cha ti suya tane ke khom cha ti suya te ka cha anja de ne kala jao ka hallelujah
6: amen
0: so ni kone ta shi tu ke heng dai chanem cha suya te ji jao ka chanem cha suya ta ko i so jawa ki aya ki ke he ki ai da he to ko ki ko ni chanem cha ko ro bun kan de ni ba cha ke tere karama of chanem cha ai ki korone ka ko che cha ai ki o che of chanem cha korona ta jao shi ki kan de ni jao ke cha manda ko tsak tuuti ta kono a tu ho chanin tsa corona tsik anza tsak kare ho nina pa ti ngiki nina ti mo ati ni tsakara ti ve nina ti tso ho ti jawa o bo tsa ka ke tsa kom ta ti ve ngi khwe tsa ka ma go nta tsa ka ye ti kona chanin ma tsa corona ta tuushi tsa pa ne ngiki ne kane ser te khuri ve ki ya ha a ka ti ya chanin ma anje ke no chanin ma ata hiya ma chane ma na koro iya gore ma chane ma te iya gore me kone kwa he sin veta hallelujah
6: amen
0: so ta shi to te o kama ta shin si o iye ga di chane ma anje cha shwino i kara kwen chane ma cha suya ta kwana a kome e jao ka ti zave kara mara jao ka do khavana nza za chane ma zeu cha ma go zeu cha zao ka to chane ma kyan zao ha zao ka to khwena cha kunya go de na kyan zao chwa ne ka ne sa ne tsam si ka khwena kyan zao ye ye tuna anje be pere ta ki kyare kar kin te a ka ne ka ne sa man da exam ne ka ne sa ko te tuna te te kana ham te te kana ham kho me zao ka dia ma ka ta en plus an ham ko roi ko ti go nya ho ta mu a de mara ga mnate kana tsaoka ta ga mekhurege ke masi a kala he khwe aba khube khanemke khanema tlaete kana khanema tsaoka khwe ya so ni tsame le ka nese chaka kara khanemke se khash na tsame so din le ta mata si tote a ka de khwe ga ntla be ke te tsasa be te khash na tsama da te a ka khwe nqeki ne go di hese na he ne le te punya ta di te a ka u ka wa he that the hand of the tanks are very much of a check. I had the answer. That one day, Kanema, take it saka and yard it. Attack it, the coon cushion a queen. Try some queen's guitama. Tacon cushion a queen at the corner. Kanema tars, we are. Try me to put your cotton come, Tammy. D. Dindo, a ma, dear, wait, wait. D. Atan, Timmy, I had an atan, he's in a queen. So I go there, ta ho, young. Marangeta. Cosinati Tacochacunati, Mano, Canema Suyago, Ham Tamsic. So a canim tamme. So a cohorte, a tosa, coma arco, where canim tamme. Mutia tam take yarco. That is, who did take the headed tamsic and his inca. So a canim tam canim carry here, Nebuchadnezzar, and key. Nebuchadnezzar, save a curia. I see, full map there. Et werken van die hele gees. So nie hoe ja hier te ma chanema. Hallelujah.
7: Amen.
0: Dis sewe kuri kare fata nem kuye seke chanema. So a twa u pe para zao he. Ne kane ser kuye seke he shina. So te a kare Jesus moro itam. Jesus ni sewe gees te kwa yo ka ham tre ke ona na hawe. So a kone ni sewe gees te kwa yo si ka te he. Ne kane ser kuye ke he shina. We come at the class now. So I have a limitation to take creative come. Hey, you mean data? Chat, what I could take care of it. Chat, when you could come to my queen, that could chauka. That is canima ta, coro, of a ta, coon, cushion up in a queen. So I can him take a quack of ear. So I can him take the paper and come. No idea, I can my take mark where did he come at the end of the carazaukata? Can him take mark for a coon cushion? Kungkusinnya, yo kah? Cinta sinnya, cakap ini, kianim nyomkan, bukan? Hallelujah.
7: Amen.

0: Que é cifrado?
1: Como é isto? Ik heb een job gekregen.
0: Oh, wat ga je doen?
1: Er is mensen in die township. Hij gaat voor hulle wijzen om hulle eie tankies te maken. Gerda heeft mij gevraagd om te helpen. Het is een van haar projecten.
0: Soos groentetankies.
1: Ja. Ons kan niet gaan leen, Isan. Ons moet opstaan.
0: Ik heb tijd nodig, Frans.
1: Ja, is recht.
0: Ik wil alleen moet voor Pieter zeggen. Ja. Ik kom weer terug. Ik moet hier zo oor die tank in my kom. Je verstaan?
1: Ja, ik verstaan, San. Ik zal wachten. Ons zal voor jou wachten.

0: subscriber you have dialed is not available at present. Please try again later.
1: Zij antwoordt niet af het om de voet.
2: Waarom ons gezegd zij zo niet?
1: En tegen zes, ik kom vanmiddag.
2: Ze heeft niks gepromis niet. Die auto is gepakt.
1: En je leest er nou van mij, Pieterke. Is er niks voor jou ma niet, hoor.
2: Nou, wat is je van plan om wat te vertellen, niet, Paul?
1: Jou ma is baie fragile op jou omlaag.
2: Nou, om heb je daar graag nog op.
1: Is jou verjaarsdag en ons gaat die jou ma opzetten.
2: Ja, nee, ik smet, Paul. Zolang Paul promis met Moeman te gaan praten.
1: Ja. Ik zal hij tang morgenochtend eerste ding bezoeken.

0: pinball.
1: Ik ben ook Cassian, onder je bed.
0: Voor wat?
1: Maar je revolver is een klus.
0: Eerste plek voor iemand zal zoek.
1: Dat is net jij en je ma wat weet is hier.
0: Ja, want ik weet gaan lekker te keren over haar revolver.
1: Klits me daar neer, zet mijn zaken uit, ou.
0: Zo, Lou heeft mij een lift huis toegegeven.
1: Die polisman? Wat zoek hij?
0: Hij zoekt voor Rachel.
1: Van wat zoek hij voor haar?
0: Ik heb ons gezegd, dat was moeilijkheid met haar en Moelman.
1: Ik heb nog een draai gemaakt bij die tang.
0: Ja, misschien moet pa zo'n pas een revolver samvat.
1: Die revolver is voor zelfverdediging, Jen.
0: Ja, wat is Moelman voor pa aanval?
1: Ik vat hem van de grond.
0: Kijk, waar was die kassie?
1: Jij blijft weg van die revolver af.
0: Waarom moet ik kijk? Zo, is die kluis naar al binnen?
1: Ja, ja. Hij is gesleten. En hij gaat gesleed blij.
0: Waar is mijn anti-kleeds, ik zonger?
1: Dat is Kevin toe. Ach, geef weer af van me die armen aan.
0: Oh, zij.
1: Dank je.
0: Is al iets in die ijskas?
1: Ja, dat is brood en bologna.
0: Och, ik weet wel, wat is alles in bologna?
1: Wat mensen weet niet, maak je dood niet.
0: Ja, als niet. Zit binnen goed in pink kleersel.
1: Is die wat jij zulke pink mangetjes zet?
0: Anti-kleeds zijn is gemoorskos.
1: Ja, nou, we gaan krappen aan haar ijskas.
0: De achterdeur is gesluit, anders het ik.
1: Maak voor mij ook eens samen.
0: Oom Lou sê, Rachel's leven is een gevaar, pa.
1: Wil jij mij nou opgewerkt krijgen?
0: Ik denk dat ons moet iets doen.
1: Wat wil jij moet ik doen? Huh?
0: Ach, ons kan al gaan zoeken.
1: Ze heeft mij laatst weggejaagd bij die klap.
0: Ja, ze werkt meer bij die klap, nee.
1: Maar waar moet ons al gaan zoeken?
0: Is pas een broekje.
1: Dank je. Zet sommer van ons die ketel ook aan.
0: Pa, weet wat met Nico gebeur het?
1: Ja, ja, Nico het poef gesoek met die verkeerde mense.
0: Ja, en daar die verkeerde mense was Moelman. Ja.
1: Is het jou voor?
0: Ja, ek gaan buiten sit.
1: Wat van die ketel, ek soek koffie.
0: Maak pa sy eie koffie.
1: Ja, dammit.
0: Hallo sis, dankie toch jy bel. Waar de hel is jy? Die hele wereld soek jou. Moelman was hier bij ons.

Goeienaand en welkom by RSG Countryklanke saam met my, Jacques Arendt vanuit die baai. Kom ons begin die program met Eddie Arnold en Make the World Go.

Dit was Hello Walls van Farron Young. En voor hom was dit Dottie West met haar 1967 lied Paper Mansions, wat geskryf is deur Ted Harris. Kom ons luister nou na Bobby Bear, as ook Yvonne Vaughn, ook bekend aan ons as Donna Fargo.

Dit was Donna Fargo met haar eie 1972 treffer The Happiest Girl in the Whole USA. En voor haar was dit Bobby Bear met 500 Miles Away From Home. Hier is Connie Francis met Heartaches by the Number, as ook Charlie Pride met The Snakes Crawl at Night.

Dit was Charlie Pride met The Snakes Crawl at Night. En voor hem was dit Connie Francis met Heartaches by the Number. Kom ons luister nou na Elvis Presley, as ook Bless Bridges.

Dit was Bless Bridges met You're the Reason. En voor hom was dit Elvis Presley met Can't Help Falling in Love. Onthou jy die een van Don Gibson?

Welkom terug by RSG Country Klanke, saam met my Jack Arend vanuit die baai. Die tweede gedeelte was begin met Crazy Arms van Ray Price, as ook John Denver met Thank God I'm a Country Boy. Hier is Johnny Cash, as ook Flo Rida Georgia Line.

Dit was Flo Rida, Georgia Line met Cruise. En voor hom was de Johnny Cash met Ring of Fire. Kom ons luister nou na The Judge, gevolgd deur die Nitty Gritty Dirt Band.

Dit was die Nitty Gritty Dirt Band met Fishing in the Dark. En voor hulle was dit The Judge met Mama is Crazy. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagochtende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Marty Robbins, my woman, my wife, as ook die Nashville Guitars met een instrumentale weergawe van I Will Always Love You. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.